bevrijd worden en jy in enen grond verleren. O bewaas den genood en on erkantnis aan onze Heren en Heiland Jesus Christus. Hy zal de eer en alle eeuwigheid hebben. 1 Johannes, kapitel 1. Wat van aanvang aan je was das, en wat we gehoord hebben, en met onze ene ogen gezien hebben, wat we aangekikt hebben en met onze hand aangevoeld hebben, dat is dat levenswoord, van dem we reden. Dat leven is verandag gekomen. We hebben dat gezien en vertalen jun van dat eeuwige leven, dat bim voda wir, en boemat wie zijn bekend geworden. Wat we gehoord en gezien hebben, doemat hebben we jun ook bekend gemaakt. Doordat kan je met ons gemeenschap hebben, en onze gemeenschap is met God den Vader en met zijn Sohn Jesus Christus. En dit schrijf ik junt, dat onze vrijheid ganz vol zijn mocht. Dit is wat we van hem gehoord hebben en junt nu zeien. God is licht, en een arm is nog diestret. Want we zeien, dat we te God gehoren, en ob een zind am diestren leven, dan leef we in deine nichte waarheid. Want we ob am licht van God leven, zoals hij am licht is, dan hebben we gemeenschap untereinander, en dat bloed van zijn Sohn Jesus Christus maakt ons rein van alle zind. Wann we zeien, we hebben keine zind, dan leven we ons zelfs wat fair en hebben de waarheid niet in ons. Wann we onze zinden bekennen, dan is hij trouw en gerecht en verjeft ons de zinden en reinigt ons van alle ongerechtigheid. Wann we zeien, we hebben niet gezindigd, dan zei we daarmee dat God leven deed en zijn woord is nog niet recht in ons. Kapitel 2. Lieve kinder, ik schrijf junt dit, dat je van de zin wacht blijven. Wann aber doch wer zinden soll, dan hab wie Jesus Christus, de ohnen zind is, en de bij God den Vader voor ons anstonen deed. Christus haft met zijn dood onze zinden betoeld, en nicht maar onze, ook van alle menschen op de welt. Wann wir God zijn geboten holen, kennen wie door dich weiten, dat wie am kanen. Wer door sagt, dat hij God kant, en ob nicht zijn geboten hält, is een leer, en de waarheid is nicht ernam. Wer ober God zijn woord no jet, wie dem is de leif te God vollkommen geworden. Wer door bekannt en Christus te zennen, soll ook so leven als Christus geleefd haft. Lieve vriend, wat ik je nu schrijf, is nicht een nieuw gebouwd. Dat is dat oude gebouwd dat je van aanvang aan gehoord haben. Dat oude gebouwd is dat woord dat je gehoord haben. En doch schrijf ik je een nieuw gebouwd dat aan Jesus Christus waar is en ook aan je. Wils dat diestre verschwingt en dat ware licht schient nu. Wer door sagt, dat hij am licht is, ob er seinen Bruder vindt is, der is noch am diestren. Wer seinen Bruder goud is, leeft am licht, en derch am kämpt keiner te faul. Ob er wer seinen Bruder vindt is am diestren, en leeft ook am diestren, en weit nicht wo hij han jet, wils dat diestre am de Urgen verblend haft. Leive kenja, ik schrijf junt, dat junt de Sünden verjeft sind, wie in Jesus sie nomen. Ik schrijf jund vorasch, wils je den kennen, der von Anfang is. Ik schrijf jund junge Männer, wils je den beisen besicht haben. Ik hab jund Kinder geschrieben, wils je den Vorder kennen. Ik hab jund vorasch geschrieben, der je den kennen, der von Anfang is. Ik hab jund junge Männer geschrieben, der je stark sind, in Gott sein Wort am Hort haben, in den beisen besicht haben. Sieht nicht hingeran nur dort, wo die Welt unterbeiden haft. Wer die Welt in ihrer Last jeren haft, en dem is nicht de Leif vom Vater, wils alles wat in deze Welt is, geld jerig seinen, hen jeran seinen no wat die Urgen jankert, en ze groot tonen, dat stammt nicht vom Vater, dat is van deze Welt. De Welten wat die unterbeiden haft, wat vergonen, wer ober dat wat Gott will, wat ewig blieven. Kenja, de laatste stond is hier, en die haben gehört, dat de je in Christ kommen wat. Du sind nu al veel je in Christen gekommen, door wer in weit wie, dat de laatste tijd hier is. Die sind van onze medruid gegonen, aber die wären nicht van ons. Wann die van de onze gewaast wären, wären sie bij ons gebleven. Aber de jingen ruid, dat dat te zijnen wier, dat sie nicht van de onze gewieren. Aber jünd haft Christus den Helden Geist gegeeft, en die weiten de Wahrheit. Ik heb jünd nicht door wehen geschreven, als wann je de Wahrheit nicht weiten. Je weiten de Wahrheit, en dat van de Wahrheit keine falsche Lier kommen kan. Wer door sagt, dat Jesus nicht de Christus is, is dat nicht een Leer. Wer den Vater in den See nicht anerkannt, dat is de je in Christ. Wer den See nicht anerkannt, haft ook den Vater nicht. Wer sich ober de Jesus den Sehn von Gott bekannt, der haft ook den Vater.
Hold dort am Glauben fast, wat je van Anfang gehört haben.

Als Jezus nam Adam en Eva en de Gadarene erlaand kwam, kwamen am twee mannen en jagen die van deze geesten bezeten werden, die zich een laadje greven ophielden, en zo rietend werden dat ze keiner wil den weg te gaan. Als die Jezus zagen, vongen die aan te schreeuwen: Wat hast du met ons te doen, Jezus, du Gottessehn? Best du komen ons verre tijd te kwelen? En ziemel het eng auf, grozen de grote herd schwien. Dan pracherden de dievel, Jezus, en zeden: Wann du ons eruitdrieven deist, dan lood ons en de schwienen en voren. En Jezus zeed: Goed. Dan kamen de eruit en voeren en de schwienen en, en de ganse herd schwien, moracht over hem afgrond en meer en verzopen. De schwiens hoord vloeien en de stouten en vertaalden alles wat passiert weer, en ook wat met de mannen passiert weer, die van de beze geister weer bezeten was. En alle man kwam uit de stouten uit, Jezus te treffen. En als ze hem zagen, prachten ze hem er jaren te verloten. En Jezus steeg water en boot en voer naar de andere zijde, waar hij thuis hield. En plötzlich brachten ze een gelähmden Menschen nur arm, den ze op een bad drügen. En als Jezus er een geloven zag, zeed hij tot den gelähmden: Sieh mal mutig, mijn Sehn, deine Sünden sind die verjeeft. En einige van de Schriftgeleerden zeiden tot zich selbst: Dis Mensch lastert. Jezus aber wist wat ze dachten en zeed tot aan: Waarom heb je zo'n böse Gedanken am Hort? Dann wird es leichter, zu sagen, die sind deine Sünden verjeeft, oder zu sagen, steh ab und go. Aber jüt zu wiesen, dass die Menschen sehen, hier auf Erden die Kraft haft, Sünden zu verjeven, seht Jesus zu den Gelähmten: Steh ab, nimm dein Bad und geh nach Hus. Und er stund ab und ging nach Hus. Als die Menschen dort sagen, verschrocken sie und lobten Gott, dass die Menschen so eine Kraft gejeeft haut. Als hij vandoor weer ging, zag hij Matthias en een zolkelaar boot zetten. Jezus zei te hem: Kom met mij met. En hij stond op en ging met hem met. En als Jezus hem huis om der zout, kwamen veel taxkelaar en zinder en zaten zich bij Jezus en zijn jinger dol. En als de fariseer dat zagen, zeiden ze te Jezus zijn jinger: Waarom aat jun meester met de taxkelaar en zinder toop? Als Jezus dat hield, zeid hij: De gezonde brokken den dokter niet, den brokken maar de kranke. God en leert wat dit meent. Ik wil niet jene opfer, aber dat je erbormen bewezen. Ik zie niet gekomen de gerechte aan te loden, aber dat de zinder zich bekeren. Dan kamen Johannes in de jinger naar Jezus en vroegen hem: Waarom doe wie en de fariseer er jinger fausten, wann die jinger niet fausten? En Jezus zei te aan: Den brigum zijn jaast kennen doch niet treurig zijn, zolang als die brigum bij aan is. Aber de dag komt dat die brigum wordt van aan genomen worden en dan worden ze fausten. Keiner wordt een oude kleed met niet zeig vlekken. Dan dat nieuwe vlek wordt aanspringen en losrieten en dat loch wordt geraten als het verheer weer. Een nieuwe wien wordt ook niet aan oude wienladers gegoten, dan die wordt de ladertausch oprieten en de wien wordt verkwidderen en dat wienlader weer verbrokt. Op een nieuwe wien wordt een nieuwe wienlader gegoten en dan blijft beide goed. Als Jezus aan deze ding vertaald, kwam van ere verstone einer, kneed zich ver aan en zei: Mijn dochter is rood gestorven, aber kom du en laai er de hang op, dan wordt die wader opleven. En Jezus stond op, en met zijn jinge toop ging hij met. Jeroen dan kwam de vrouw, die al 12 jaar onder er blijden geleden houd, en vouwt zijn kleed om zoom. Zij zei zich: Wann ik bloos zijn kleed aanvoten kon, word ik geheeld worden. Aber Jezus kijkt zich om en zag er en zeed: Sieh mal mutig, dochter, dien geloven haft die geheeld. En die früh weer van de stund aan geheeld. Als Jezus naar den verstoner zijn huis kwam, en die fleitenspeler zag, en hier wat de menschen doorvaan je timmel mürken, zeed hij: Goot mal aula ruut. Dan merke es nicht dood, die schlaapt. En ze lachten hem uit.
Aber aus dem Menschen ist alle Bütte wehren, jeng hei

Heilige Geist wordt je groot dan geven wat je zei jezelf. Dan zegt een uit het volk toe aan, Meester, zei mijn broeder dat hij zich dat oorgoed met mij delen zal. Maar hij zegt toe aan, Mensch, wer heeft mij te rechten over je gezaad oder je oorschaften en te delen? Dan zegt hij toe aan, Ziet voorzichtig, paust op, dat je niet jitzig worden. Dat Menschenleben hängt nicht davon auf, dat einer veel besetten deit. En hij vertaalt aan een Glücknis en zegt, dat wie een rijke man, die van zijn land een grote arend gekregen houdt. Hij dacht bij zichzelf wat hij doen zal, dan hij houdt niet spekkerruim de arend in te brengen. Dan zegt hij, dit is wat ik doen wil. Ik wil mijn spekkers doorbreken en je rater buien. En daarbinnen wil ik al mijn getreden mijn zaken houden. En dan wil ik te mijn zeil zijn. Zeil, du hast vele jaren een groot en verrood opgespekkerd. Nu zie je ruig, aat en drink en zie moedig. God aber zei toe aan, du noor, deze nacht wordt die zeil van die je vorderd worden. En wer wordt dat dan kriegen, wat u die waargeleicht hast? Zo wordt het die gonen die voor zich zelfs en schouds waargeleien en aber voor God te bezijnen nicht rik zijn. Dan zegt Jezus te zijn jinger, daarom zeg ik u, zorg niet over jun leven wat je eten worden, of over jun lief wat je aantrekken zullen. Dat leven is meer als dat eten, en die lief meer als die kleding. Kijk naar de kraaien, die zaaien niet en arenden ook niet, die hebben niet spekkers of stalingen, en doch jaft God aan ervouder. En hoeveel meer zij je niet weet als de vijl. Wer kan zijn leven derchem zorgen eine stund aanleggen? Waar je zo'n kleinigheid niet voor dich brengen, waarom dan even dat andere zorgen? Kijk nu de lelje voor die wassen. Die arbeiden niet en spannen niet, en doch zei ik u dat Salomo en zijn heerlijkheid niet eenmaal zo stroom gekleed weer als een van die. Want God dat grootste bestaap zo kleiden deed, dat van deur hier is en morgen hem overgesmeten wordt, hoeveel meer wordt hij u dan niet kleden? O, wo is je geloven dat zo klein? Merkt u dat niet voor door Eva wat je eten en drinken zullen? Zorgt door niet Eva. Nou, al zo wat trachten de heiden in deze wereld. Jun voordat weet dat je dat alle brokken. O, wat tracht nou dat Gottesrijk? Dan wordt wo je dat dit bovenend kriegen. Vergt u niet, kleine heer, dat als je voordat in de vrijheid je dat Gottesrijk te geven. Verkeep wat je hebben en geeft ook de armen. Verschaft je geldtauschen, die niet oud worden. En schaut am hemel, die niemals opneemt, wo de dijf niet bekennen en de matten niet vreten. Dan wo je schaut is, wordt je hoort zijn. Ziet je kleed en reed en laat je lampen brennen, zoals mannen die doen luren dat er haar van de kaas komen zal. Dat, wanneer hij kämpt en aanklopt, zij hem dan plötzlich de deur opmerken kennen. Dat wordt voor die deiner goed zijn, den de haar reed traf, wanneer hij kämpt. Ik zei je de waarheid, dan wordt hij zich het schaalduk aanbingen aan om des schekken, en dan wordt hij aan bedienen. Dat wordt voor die deiner goed zijn, wanneer de haar aan reed traf, zogar wanneer hij middernacht oder klok 3 zum morgens kämpt. Over dit moet je weten, wanneer een huis haar je wist houdt te wonen klokkentijd te dijf komen wordt, wordt hij gewerkt hebben en niet laten in zijn huizen inbreken. Je zal ook reed zijn, dan de mensen zijn kämpt en een klokkentijd waar je niet door met rekenen. Dan vroeg Peter haar, vertaalst u dit gelijknis bloos to ons oder to allen? Daarop antwoordde haar, wer is dan die truie en kloeke knaagd, den zijn haar aanstalt over zijn deinen te werken, en aan te rechte tijd eten te geven? Dat wordt voor den knaagd goed zijn, want de haar am dobi traft, dat hij dat deed, wanneer hij terugkomt. Ik zei u oprechtig, die wordt am verantwoordelijk maken voor alles wat hij bezet. Aber wanneer die knaagd zich zegt, mijn haar kämpt nog lang niet, en fangt aan mangte deiner beid manslied en frühlied erom te schlonen, en fangt aan te vreten en zich te besuipen, dan wordt den knaagd zijn haar einen dag komen, wanneer hij niet door met rekent, en eine stund van de heer niet wist, en wordt den te grüß verrieven, en wordt am zijn loon met die angelevende taub geven.

0: an, bet dat je nicht an Versicherungen geroden. Hij trok zich van aan ungefähr, so wie trig aus einer an Stein schmieden kan, kneed zich haan en bet. En zeid vorder, wenn du dat so wärst, dann nimm dit Liedenskoffel van mij. Aber dat zal nicht so worden als ik wel, aber so als du wärst. Dan kam een Engel vom Himmel en stork daan. En in zijn doodesangst bed hij nog ernstig. Zijn zweet wordt zo als grote blootdreppen die op de ied vallen. Als hij van je bed opstond en naar zijn jinge kwam, werden die aan erem truie aangeslopen. Dan zei hij toe aan, waarom sloop je? Stoot op en bed, dat je niet aan verzekeringen komen. En während hij nog reed, kwam een schwit mana. En een van de 12, den ze Judas naanden, ging voorop naar Jezus op touw om een kus te geven. Jezus aber zei hem, Judas, verroodst du den Menschen zijn met een kus? Als die om hem zagen wat passieren wordt, zeiden die te hem haar, zal wie met hem schweet mag hebben? En een van aan heeft den hohen Priester zijn knacht eind en houdt hem dat rechte uur aufgeschneden. Jezus aber zei, Lot aan donen wat ze willen, en hij neemt den maan zijn uur en heil daam. Dan zegt Jezus tot de hoge priester en tempel, verstonen en eldersten, die nu aan je komen wieren, moest je met schweerten en knappels komen, zoals wanneer je dat met een rijber te donen hebben? Als ik dergelijk bij u am tempel weer, heb je mij niet proef vast te nemen, maar dit is jene tijd, en die de diesternis haarscht. Als ze am ihr Faust genommen hauden, gingen sie mit am Weich und brachten am nur den höheren Priester sein Hüs. Peter ging weit auf ihn heran. Als sie sich mitten auf dem Hof an vier angesteckten und durch ein Raum stunden, sah Peter auch mal an. Dann kam ein Dienstmärke und sah am ihm vier Sätten. Sie kickt am direkt an und seht, das machen wir auch mit ihm. Er aber verlucht hat und seht früh, Ik kan dem überhaupt nicht. Om een stootje wieder zag hem nog weer en zei, du bist ook einer van aan. Peter aber zei, Mensch, dat zie ik niet. Dan ongeveer om een stund zei nog weer, ik weet je best dat deze ook met aan weer, dan hier is in Galilea. Peter aber zei, Mensch, ik weet niet van wat u redst. En plötzlich, während hij nog red, kreide hoon. Dan dreide haar zich om en kijkt Peter aan. Dan dacht Peter door aan wat de haar gezegd had. Eer de hoon krijgen woord, wost dat dreimal verloren hebben dat u mij kanst. Dan ging Peter eruit en hield betterlich. De mannen die Jezus faust houden, spotten en schluren aan. Ze bungen aan de uren toe en schluren aan hem gezegd en zeiden, Prophezei, wer heeft die geschluren? En ze zeiden veel andere lasterlijke dingen jegen aan. En als het eerst dag wordt, sammelden zich de ältesten uit het volk en de hoge priester en schriftgeleerden en brachten hem verehren rood en zeiden, zei ons of du de Christus bist. Hij zei toe aan, wanneer ik u dat zeggen word je dat toch niemals leven. En wanneer ik u vragen word je mij geen antwoord geven en word je mij ook niet kunnen laten. Van nu aan wordt de mensen zien bij de Godeskraft door achterhand zetten. Dan zeiden ze alle, best du dan God zien zien? En hij zei toe aan, je zei met recht dat ik de zie. Dan zeiden zij, woertoe brok wie nog meer je tekenis? Dan we hebben dat zelfs 23.
1: Eigen mulje hier.
0: Dan stonden ze alle op en brachten aan naar Pilatus. Daar vongen ze aan hem te beschuldigen en zeiden, Wie troffen diesem dorbi, dat hij dat volk verfiert en verbidt den keizer den tags te tolen en zegt dat hij zelfs Christus en keinig is. Dan vroeg Pilatus am direct, best du de juden er keinig? Hij antwoord am en zegt, dat is zo als du zeist. Dan zegt Pilatus tom hohen priester en tom volk, ik vind keine schuld aan diesen man. Aber ze worden bloos zo veel oorje en zeiden, Hij recht dat volk op en jijt met zijn leer der ganz Judea van Galilea bot hier. Als Pilatus van Galilea heet, vroeg hij of des maan van Galilea weer. En zo bood als hij wist dat Jezus onder Herodes zijn haarschaft geheet, schekt hij aan naar Herodes. Dan, die dan ook geroot in Jeruzalem weer. Als Herodes Jesus sah, wie Hesea

en verheer te nemen, om u te vingen wat hij deed. Zij zeiden, best u ook van Galilea? Forsch en zij, uit Galilea kent geen profeet. En ze gingen alle waarden naar huis. Jezus overging om Eilieboeg, en tijdig samorius kwam hij waarden in tempel en al het volk kwam naar arm, en hij zat zich dol en funk aan te leren. Dan brachten de schriftgeleerden en farizeeën een vrouw naar arm, die ze bij eierbruch betroffen houden. En als ze er ver aan handgesteld houden, zeiden ze te arm, meester, deze vrouw wordt door bij begrepen als ze eierbruch drijft. Nu heeft Mozes ons in zijn gezaad bevolen dat zo'n zal gesteinigd worden. Maar wat zegt u daartoe? Dit zeiden zij om te verzekeren, om een oorzaak te hebben om te beschuldigen. Maar Jezus bekt zich bloos dol en schreef met een vinger op de eerd en deed zo als wanneer hij aan niet heerd. Maar als zij aanhielden om te vragen, recht hij zich op en zei te aan, wer onder jou ohne zind is, dem loot den eersten steen op erschmieten. Dan bekt hij zich nog eenmaal dol en schreef op de eerd. En als ze dat hielden, vongen ze bij hem elsten aan en gingen een om anderen naar Ruud en leidden Jezus door alleen en de vrouw stond door nog Emma. En als Jezus zich oprecht en zes geen als de vrouw zag, zei hij te er, vrouw, waar zijn die verkleerja? Haft die keine verdammt? Zij zei haar, nicht einer. Dan zei Jezus te er, en ik verdaam die ook niet, go en zin die niet meer. Dan reed Jezus verder te aan en zei, ik zie deze welt er licht. Wer met mij jijt, jijt niet am diesten, aber wordt dat leven brengende licht hebben. Daarop zeiden de Pharisäer te aan, du geeft je tekenis van die zelfs, daarom is die tekenis niet waar. Jezus zei te aan, mijn getekenis is waar. Zogar wanneer ik dat zelfs van mij geef, dan ik weet van waar ik kom en weet waar ik heen ga. Maar je weet niet van waar ik kom en ook niet waar ik heen ga. Je rechten no mensen goed denken. Ik recht keinem. Maar wanneer ik rechten doe, is mijn oordeel recht, dan ik zie niet alleen erbij. Dan ik en de vader die mij geschikt heeft, zijn beide bij de zaak. En jünger Saat steht ook geschreven, wann twee Menschen in je Tekenis geven, is dat Wahrheit. Ik zie einer, die van mij je Tekenis geeft, en die Vader, die mij je schijkt heeft, geeft mij ook zijn je Tekenis. Dan vroegen ze hem, wo zijn Vader wir? Jezus zei, je kennen nicht mij, ook nicht mijn Vader. Want je mij gekannt houden, houd je mijn Vader ook gekannt. Deze weer dreht Jezus im Tempel dicht beim Gotteskosten, als hij door leert. Aber keiner lede hang an arm, dann seine Tiet wie noch nicht gekommen. Dann seht Jesus weiter zu an, ich go weich, und je waren um mich siegen, und waren, und jene Sünden sterben. Wo ich han go, kann je nicht han kommen. Dorab seiden die Juden, will he sich selbst dort machen, will he sagt, wo ich han go, kann je nicht han kommen. Und he seht zu an, je staumen von der Welt, hier ungen her, ich von der Welt dort boven, je bent van deze welt, ik zie niet van deze welt. Daarom zei ik te jud dat je en jene zinden sterven worden, dan van je niet leven dat ik die zie, die ik vergeef te zijn, waar je en jene zinden sterven. Dan vroegen ze hem, wer bist du? En Jezus zei te aan, kracht wat ik van aanvang aan gezegd heb. Ik heb veel van je te reden en te rechten, over die, die mij geschikt heeft, is waarhaftig. En ik zei de welt, dat wat ik van hem geheerd heb. Zij vernemen niet dat hij te aan van Vader reed. Dan zegt Jezus te aan, want je den mensen zien, eerst worden doodgemerkt hebben, dan word je zien dat ik die zie, en dat ik nust uit mijzelf doe, maar dat ik dit zo reed als de Vader mij geleerd heeft. En die mij geschikt heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen geloten, dan ik doe immer dat wat aan je valt. Als je dit ziet, je leefden vele aan arm. Dan zegt Jezus tot de Juden die aan arm leefden, want je bent dat blijven, wat ik je geleerd heb, zei je waarhaftig mijn jinger. Dan wil je weten wat waarheid is en de waarheid wordt je vrijmaken. Zij zeiden tot arm, wie stammen van Abraham her en zijn niemals aan wem verschloofd waast. Wo kannst du sagen, je zal vrijgemerkt worden?
Jesus

0: en vandag gekomen is, zo als de eeuwige God dat bevolen houdt, zodat alle valken aan hem leven en je horchen kunnen. De einzig wijze God zal in eeuwigheid dat Jezus Christus geëerd worden.
1: 1 Korinther, kapitel 1.
0: Amen. Van Paul, die de God zien willen als Jezus Christus in apostel beroepen wordt, en van onze broeders Steines, aan God zien gemeente in Korinth, en aan al die door Christus Jezus geheiligd en beroepen zijn, God zijn heilige te zijn, die hem door ihre Vereinigung met Christus aangeheeren, en aan alle mensen alle wegen, die ons en ehrenharen Jezus Christus aanbeden. Mocht God ons voder en Jezus Christus ons haar, je genood en vrede schenken. Ik dank mijn God immer je niet houden voor die genood, die hij je door Jezus Christus geschenken heeft. Dan je zendt en jene reden ook een erkentnis dat Christus rijker geworden. Wat van Christus gezegd is, heeft zich in jou zo vast gewaardeld, dat jou dat aan keine goven veelt, während jy doen luren dat ons haar Jezus Christus zal openbaar worden. Hij wordt jou ook wat om eng staunt hoofd houden, dat jy aan Jezus Christus in een dag niet te beschuldigen zendt. God is true, die je beroepen heeft met zijn zin Jezus Christus gemeenschap te hebben. Breder, ik vermoon je dat je onze Heren Jezus Christus zijn nomen, dat je eenig worden, dat je niet spolingen onder je hebben. Houd toop, dat je een zin en een mening hebben. Mij is de Chloe er een lied gezegd worden, lieve breder, dat je je onder een ander zanken. Wat ik meen is dit, dat onder je een gezegd, ik houd het met Paul, de andere, ik houd het met Apollos, de andere, ik houd het met Cephas, en de nächste, ik houd het met Christus. Is Christus verdeeld, Paul wordt niet voor jou gekritzigt, oder jo, oder wordt die in Paul zijn nomen gedeept. Ik dank God dat ik keinem van jou gedeept heb, buiten Crispus en Gaius. Dat keiner zeggen kan, ze werden in mijn nomen gedeept, o jo. Ik heb ook Stephanus en zijn familie gedeept. Zest weet ik van keinem, den ik gedeept heb. Dan Christus heeft mij niet geschickt te deepen, over dat evangelium te predigen. En dat niet met kluke weet, dat Christus in Kriets niet de kracht verlest. Voor die verloren gonen, heeft dat woord van Kriets keinen zijn. Aber voor ons die we zelig worden, is het een Gotteskracht. Dan door staat geschreven, ik wil de kluke ihre klugheid te nuscht merken, en mij om de verstandige en verstand niet kämmeren. Wo zijn die kluke? Wo zijn die schriftgeleerden? Wo zijn die weltweise in deze tijd? Heeft God niet die weltkluke eren onzin voor een dag gebracht? Wil de welt en er weisheid God en zinnen niet kennen leert, gevalt God dat die te raden die aan de predig leven, die de welt als onzin stampelt. Dan de Juden vragen nu tekens en de Grieken zeken nu weisheid. Wie aber predigen den gekreuzigten Christus, eine Botschaft an die Jüde sich steten, an die Heiden vor uns holen. Aber für die Gott berufen haft, beide Juden und Griechen, ist Christus Gott seine Kraft und Gott seine Weisheit. Gott ist darin, was Menschen aus seinen Unsinn ansehen, weise aus den Menschen sind. Und was sie an Gott aus Schwachheit sehen, ist stärker aus Menschenkraft. Breider, denk de mal door even no, wer beroepen wordt. Dat wäre nicht veel weisen om Fleisch, nicht veel gewaltje, nicht veel die eine Gesellschaft hochstonen. Aber wat die Welt als ansinnig aansag, wähl Gott om die Weise zu schauen te merken. Gott heeft dat Schwache in deze Welt gewählt, om te schauen te merken, wat stark is. En wat die Welt verachten deed en vernuscht hält en überhaupt nicht door is, heeft God gewählt, om dat te nuscht te merken, wat in de Welt hoog staat. Dat zich voor God keiner wat inbillen kan. Durch dat wat God gedonen heeft, zij je in Christus Jezus. Van God wordt hij ons wijsheid en gerechtigheid en heiligung, en dat ik arm zij wie geraad. Dat het zo als geschreven staat, wer stolz in de Welt, zal met zijn haren stolz zijn. En als ik nu je keem, breder, keem ik niet met hoge weerd en grote wijsheid, God zijn waarheden te predigen. Dan ik hield mij door voor onder je, dat ik zest nuscht wist als Jezus Christus den gekreuzigten.

alle eind in Christus Jesus. En wanneer wie Christus aan die Heeren, dan zal wie over om zijn nakomen en oven, zo als God versproken heeft. Solang aus ne Orv noch nicht mündig ist, ist zwischen Armen und Knacht kein Unterscheid, wann Herkel alles irgendwo die Vorder haft. He steht noch unter Vermünder und Verwalter, wat die Tiet kämpft, die Vorder bestimmt haft, dat he dat Orv gut kriegen soll. So ist er doch mit uns. Solang es wie anmündige Kinder wären, stund wie an die Anfangslehren an diese Welt versklovt. Aber aus die Tiet ist gekommen, wie er schickt Gott seinen Sehen. Hij leidt am van een frühmensch geboren worden en wordt ook onjerem gesaats gestald. Hij zal die loskepen die onjerem gesaats wieren, dat God ons kon aannemen als zijn kinder. En wil wie nu God zijn zeen zendt, haft hij ons zijn zeen zijn geist en hoort gegeeft, die hem aanroept als voda, leva voda. Daarom zei je nu niet meer schloven over zeens, en waren een zeen dan ook een oorv, wil God je daartoe gemerkt haft. Ehe je God kan leiden, wie je aan Jetter verschlooft, dat in werkelijkheid niet Jetter zijn. Nu aber dat je God hebben kan leiden, oder beter gezegd, dat hij je gevangen heeft, waarom wil je nu tregonen en je aan dat verschloven loten, waarvan je door Christus vrije geworden zijn? Je houden je aan bijzondere vast door en vieren niemand en andere jorestijden. Ik vergt al op al mijn mee en arbeid, bij jou niet als vergeefs je waast. Breider, ziet ook zoals ik, dan ik zie zoals je. Je hebben mij nooit oorrechtet gedonen. Je weten dat ik daarom dat eerste bij jou dat evangelium preed, wil ik krank weer. En ik houd jou dat niet verdenken kon, wanneer je van mijn krankheid geërgerd houdt. Maar je hebben mij niet scheef aangekikt of eruit gestaard. Je nemen mij op als een engel van God, zoals Christus zelfst. Aber wo is de vrijheid gebleven? Ik weet bestemd dat je dan, wanneer het weer mogelijk was, houd je je de uren uitgereed en mij gegeeft. Zie ik doordat je een vriend geworden, dat ik je de waarheid gezegd heb? De falsche leraar, die dat zo zeer om je te donen is, hebben nus godet hem zijn. Die willen je van mij waag hebben, dat je aanhinger aankomen zullen. Dat is fijn en goed, was ik weer om je bemerkt, was ik dat om het goede handelt, en een poort dan, was ik het niet meer dan doen, wat ik ook doorzie. Lieve kinder, ik ga nogmaals der geboortsweien, om je wat door te brengen dat Christus waarde in je leven te zijn is. Wanneer ik rood nu kon bij je zinnen en je tracht helpen, dan ik zie zeer bezorgd om je. Je, die je trek onderm je zaad schoenen wellen, zegt hem al, heb je niet gehoord wat dat je zaad zegt? Dat staat geschreven dat Abraham twee zeens had. Einer wordt hem van zijn schloven vroeg geboren, en de andere van zijn vrouw, die de vrij weer. Bij den zeen die van de schloven vroeg geboren wordt, weer nust buiten je weinigheid. Aber de zeen van zijn vrouw wordt eerst maar dan geboren als God aan de den versproken houdt. Aan deze woorden geschicht kan wie zijn, wo God op twee weer de mensen helpen deed. Eén waag weer, aan dat je zaads te geven, wo ze nu harken zullen. Dit deed God op een Sinaï, wo hij Mozes de 10 geboten geef. Sinaï heet eigenlijk Hagar op Arabisch. En Abraham zijn geloven vroeg Hagar, staalt hier Jeruzalem ver, als de Juden ihre Mutter, die met ihre kinge taub verschloofd is. Aber dat Jeruzalem dort boven is vrij en dat is onze Mutter. Dan, dort staat geschreven, sie vrouw die onvruchtbare, die du nicht geboren hast. Kom en schrie uit vreiden, die du nicht in geburtsweien bist. Dan de eenzame haft veel meer kinder als die, die een man haft. En wie, lieve breder, zijn zoals Isaac, kinder die God versproken haft. En zo waar wie daar den Heiligen Geist geboren zijn, van die vervolgd, die onjem gezaad stonen, Jeruzalem, Isaac, en zeen, die daar versproken weer, van den vervolgd wordt die van de schloven vroeg geboren weer. Aber wat zegt de schrift? Schek de schloven vroeg met eren zeen uit hem huis. Dan de schloven vroeg er zeen, zal niet met den zeen taub oven, die van de vrije vroeg geboren is.

0: der opmerken, dat Geheimnis van Christus zu predigen, wo wir ihn ek einsetten moet. Dat ik dat mocht zo klar merken, als ik zal. Wandelt weis voor die, die nog buiten sind, en nutzt die tijd uit. Jun reden zal immer leeftolig en interessant zijn, dat je in jedem weten te antwoorden, zoals ik dat je heert. Wat met mij staat, wordt Tychicus, de leve broeder, en truie diener en met knecht am haren, je alle vertalen. Den schekt ik met de afzicht haan je weten te loten, wo ons dat hier geht, en dat hij jene horten moed toespreekt. Hij kämpft met onze leven truien broeder Onesimus taub, de ene van u is. Die worden je alles vertalen wat hier passiert. Aristarchus, die met mij taub faust genomen is, laat je reizen. En zo ook Marcus, Barnabas in Foda. Wat met dem te doen, is je al gezegd worden. Waar die nu, nou je kämpft, neemt hem vriendelijk op. En Jezus, den ze Justus nennen, laat ook allem reizen. Dit zijn de enige Juden die met mij taub voor God zijn rijk arbeiden. En dat is voor mij al een troost geweest. Epaphras, einer van jou, en ook Jezus Christus in deiner, schekt zijn groet. Hij kämpft in zijn gebeden voor jou immer daarom dat je weten mocht en dat je volledig in God zijn willen stonen. Ik geef hem dat getekenis dat hij om jou en Laodicea en Hierapolis zeer bezorgd is. Ons lieve vriend, Dr. Lucas, en Demas laat u gereizen. Gereis de breide en Laodicea, en den Nymphas, en de gemeente en zijn huis. Wanneer u dit brief eerst vergelest is, dan zeg dan nou, dat die ook in de gemeente en Laodicea gelest wordt, dat die dan ook den van Laodicea lezen worden. Zij Archippus. Hij zal dan zijn dat woord te verrichten dat hij am haren gekregen heeft. Ik, Paul, schreef deze groet met mijn eigen hand. Denk daaraan dat ik faust genomen zie. Mocht de genood met u zijn.
1: Kapitel 1.
0: Paulus, Silvanus en Timotheus, aan de gemeente in Thessalonich, die door God aan zijn vader en den haren Jezus Christus leeft en bestonen deed. Wie wensen u genood en vrede. Wie danken God immer voor u alle en vergeten niemals voor u te beden. Wie denken voor ons en God en Vader ook daaraan, wo u een geloven aan het woord is en wo u een leven je aan de arbeid treft en wo je zo vast op Jezus Christus hopen. Breder, wie weten dat God u goed is en dat hij zich u gewählt heeft, dan wie hebben u dat evangelium niet bloos met weer gebracht, de heilige geest wie ook met zijn kracht doorhingen. En dat weer de volle waarheid. Je weten wo wie bij u om unit halven geleefd hebben. En je weren daarin, zoals wie en den Haren Jezus zelfs, dat je en unit triep zal dat woord opnemen, wil de Heilige Geest je vrijheid daartoe geef, want je ook veel doordat ik lieden moesten. Zodat al die in Macedonië en Achaia ten geloven gekomen zijn, je als voorbeelden hebben. Van u is niet bloos dat woord naar Macedonië en Achaia gekomen, maar ook wo je aan God je leven heeft zich even al verbreid, zodat we daarvan al niet reden brokken. Zij zelf zeiden ons wo welkom we bij u waren, en wo je je bekeerd hebben, en je jette verloten hebben om den woorden leven in God te deinen, en ons in een zin van hemel te luren, dat is Jezus, den hij van dood opwerk, die ons raad dat ons de komende raag niet traf. Breide, je weet zelfs dat het niet vergeefs weer dat we naar jun kamen. En wanneer we in Philippi ook lieden moesten en schandhoofd behandeld worden, dat ons in God overkreeg wie fresh moed en brachte je dat evangelium, wanneer we ook grote waderstand houden. Wat we je onthoort gelaagd hebben, heeft waarhoofdig nust met schwormerie, oneerlijkheid, oder hingen je danken te donen. Wie gaan on je volle gewissheid dat God ons weert achter evangelium aan te vertrouwen. Daarom reden we nu ook niet mensen te gevallen, maar God te gevallen die onze horten kan. Dan je weet zelfs zeer goed dat we niet met schmeichel weer naar jun kämen, wie brokten ook niet glauben weer wo hingen doch iets verstörken weer, door versteht God hingen ons. Wie sagten ook nicht nur ihr, nicht bij u, ook nicht bij andere Menschen.

Hier wou du faan geloven aan den Haren Jezus haast, en wou du dine leef aan alle heil je bewiesen daist. Ik bid ook daarom dat dine gelovensgemeenschap met mij dat werken mocht, dat u al dat goede dat wie aan Jezus Christus hebben, nog volstendig kennen leest. Wie hebben dat dine leef grote vrijheid en troost, dan dat die, lieve broeder, zijn de heilige am horten gestorkt worden. Daarom kon ik als dien broeder en Christus driest genoeg zennen, die te zeggen wat u doen zost. Ob ik word die leven uit leef werden, wil ik al eenmaal de oude Paul zie, en nu nog am Christus in het wel een faust genomen, werd ik die en Onesimus in de steed, die mijn zeen en Christus wordt während ik faust genomen zie, die verheer nust nutzt, die nu aber voor ons beid ne help geworden is. Den schek ik trek. Nem du am ab, dan dat is zo als van ik mijn eigen hoort schekken word. Ik word am jaren hier geholen hebben, dat hij mij en diene steed gedeend houd, während ik wegen dat evangelium enzetten moet. Aber ik wil nust ohnen diene enwelling donen. Dat dien goed donen niet gedwongen weer, aber uit dienen vrije wellen keem. Vielleicht is dit woerwegen hij diene tijd lang waag keem, dat du am op immer zo strig haben. En niet meer als een schloof, aber meer als een schloof. Nu als een leven broeder, apart van mij. Aber woveel meer van die, beides am vlees ook am haren. Wann du mij dan van een poort naar holen deist, dan neem am zo op als wann du mij opnemen worst. En wann hij die irgendwo schulden gemerkt haft, oder wat schuldig is, dan reken mij dat aan. Dit schreef ik Paul met mijn ene hand. Ik word dat betonen. Niet nog te zeggen dat du mij die zelfs schuldig bist. Broeder, doe mij dat om onze Heren Jezus Christus in het halven te God. Dat du mij om Christus in het halven dat hoort leicht ermerkst. Ik schrijf die, wie ik mij daarop verloten kon dat du wordst gehorsam zijn en ik weet dat du meer doen wordst als ik die zei. Dan ook nog, merk van mijn gast stoverheid. Ik reken ermee dat je mij der jullie gebeden waarde hebben worden. Epaphras, mijn metgebongen, en Christus Jezus laat die gereizen. Zo ook Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn metarbeider. Mocht onze Heren Jezus Christus in de genoeg met dienem geest zijn. Amen. God die in vrije tijden manchmal op verschillende wegen door de profeten te onze vaders gereed heeft, haft nu in deze laatste deur te ons dat hij zijn zeen gereed, dat hij den hij de wereld geschaffen heeft, den hij ook bestemd heeft alles te oorven, dat hij ook de afglans van zijn heerlijkheid is en God je neiflikkend, en dat hij zijn kracht het woord alles draagt. Als hij ons dat zichzelf van onze zinden gereinigd houdt, zat hij zich te rechterhand bij de majesteit am himmel doel. Hij is zoveel hecher te stonen gekomen als de engel, als die nomen den hij je arven haft hecher is als era. Dan te wonen engel haft God jemals gezegd, du bist mijn zeen, ik zie van door dien vader geworden. En vader, ik wou zijn vader zennen, en hij zal mijn zeen zennen. En ook zegt hij, wann hij zijn eerste geboren vader in de welt in hen brengt, zullen al God zijn engel am aanbeden. Aber van de engel zegt hij, hij merkt uit zijn engel wind en uit zijn deiner vier vlammen. Aber tot den zeen zegt hij, dien troon, o God, blijft immer en eeuwig. Du harst over dien rijk en je rechtigheid. Du houdt je rechtigheid leef gehouden en je rechtigheid gehoust. Daarom heeft God, dien God, meer vreden eil over die gegoten als over die kameraden. Hij zei ook, o haar, am Anfang leedst du den grond van deze welt, en de hemel zendt een werk uit dine hand. Die worden vergonen, du aber wasch blieven, die worden zo als een kleed aller oud worden. Du wasch die oprollen als een dag, en die worden zich ändern, aber du blijft zo als du best, en dien leven neemt geen eng. Aber te wonen engel heeft hij jemals gezegd, zet bij mij te rechter hand, wat ik die uit die fiend ne voetbank merke woor. Zijn dat niet alles deins geister, je schekt die te deinen, die de zeligheid overworen? Daarom had we ons zoveel ernst daardoor aanholen, wat we geheerd hebben, dat we niet daarvan afkomen.
dann waren dort Wurzeln.

0: Nachten måns in ernstet gebed haf ne grote kraft en kan veel uitrechten. Elia wie en man groot zoals wie en hij bed ernstlich daarom dat het niet regenen zal en dat regen 3,5 jaar niet. En als hij waar dat bed, geeft de hemel den regen en de eerd bracht waar de ere vrucht. Mijn breda, want van jou ergendwer van de waarheid waag bestaat en hem dan weer terugbrengt, dan zal die weten die den zender op zijn erwaag omgehold haft, haft zijn ziel van dood geraakt en wordt veel zenden tot
1: Kapitel 1. Petrus Jesus Christus in Apostel schriftet aan alle Christen die in Pontus, Galatien en Kappadotien en Asien en Bithynien verstreit zijn. Gott de Vader haft zich u lang teruggewählt, dan hij wist dat je worden zijn kinder geworden. En de Heilige Geist is bij u am horten, an de arbeid gewaast en haf je door Jesus Christus in bloot gereinigd am te gehorchen. Mocht je nood en vrede bij u toenemen. Looft Gott onzen Herrn Jesus Christus in Vader, dan zijn erbormen wir zo groot dat hij ons der Jesus Christus nie geboren haft, dat wie doordat een levende hoopnog hebben, dat hij Jezus van dood opwerkt en op een afgoed hopen dat niet verkomen, vergonen of verwalten kan, dat voor ons im hemel bewoord wordt. En God en zijn almacht wordt door ons zijn dat je door zijn hand komen worden en dat heil krijgen, wil je aan Jezus geleven. Dat heil zal aan de laatste deur openbaar worden. Ziet er wegen maar vrouw, wanneer je hier ook nog een stootje der geleden gaan moeten. Deze proeven komen over jou om te zijn wo acht en sterk je geloven is. Zoals God der hem vier geschikt wordt, dat te reinigen en te zijn wo acht dat is. Je geloven is bij God veel meer weet als God. Zo wordt je geloven, wanneer de proef bestaat, je veel heerlijkheid geven en je worden geëerd en geloofd worden, wann Jesus komen wordt. En wann je Jesus ook niet gekend hebben, je zijn am doch goed. En wann je am ook niet gezien hebben, daarwegen leef je doch aan am. En je zijn nu al gelukkig en de grote vrijheid die direct van hemel komt. En de allergrootste loon van je geloven is dat je zielen geraad worden. Deze raden weer wordt dat de profeten niet ganz verstonen kunnen, wann ze ook door van schrijven. Ze houden doch manche vreugden door Eva, wat dat alle bedienen kon. Ze wonderden van wat de Heilige Geist die anderen weer reden deed. Dan ze moesten dan lang vooruit al schrijven wou en wat Christus wordt lieden moeten en wat heen en her wordt van de heerlijkheid hebben. En ze hebben daarom vlietig gezocht dat uit te vingen wanneer dat voor een dag komen zal en wem dat treffen wordt. De profeten wordt schließlich gezegd dat dat niet in ihre levenstijd passeren wordt, aber later, nu in jene tijd. En nu is ons de goede noorrecht gepredigd worden, dat denselben heiligen geest vom hemel, die dan al in de profeten weer. En dat is alles zo wunderbaar dat die engel jaren meer davon weten mochten. Daarom merkt je nu horten vrij van alles wat je hingen kon, ziet hem denken nichter, en recht jene hoopnog op de genoden goof, die je kreeg worden, wann Jesus Christus komt. Dan je horch God nu, wil je zijn kinder zijn, en laat je niet waarder van de last metrieten, woeren je leeft en eier je beter wisten. Aber zo als die heilig is, die je opgenomen heeft, zal je ook in al jene weer heilig zijn. Dan dat staat geschreven, ik zie heilig, en daarom zal je ook heilig zijn. En denk daaraan, want je den als vader aanbeden, die bij rechten eenmaal geen onderscheid merken wordt, en voor jedem dat rechte oordeel hebben wordt, dan bewijst je een eervorcht voor hem, zolang als je hier am elend leven. God heeft den priest getold, je van de dode weer je af te raden, die je van je verelderen met je arven houden. En je weten dat weer niet met zilver oder gold passiert, aber hij betoold dat voor jou met Jezus zijn bloed en leven, dat God is lam en dat geen zin of de ongeschiktheid weer. Dat God dat je geeft had eier hij de wereld en grond leed, op is om jou het halve nu en de laatste tijd met hem voor een dag gekomen. Dat is ook waarom je jou vertrouwen en God zaten kennen, de Jezus van dood opwerkt. En zo'n